0: Komen zij mij? Komen zij mij? Komen zij mij?
1: Wir sind jung und gut beieinander und bewegen was im Land.